met een leven. Meer zo hij meent dat wie dat christelijke leven en volle leven kennen. Maar daar is dan ook de andere zijde van de zaak. De himmelse vader deed manchmal zeer scherp en leren. Daar is een zin, en ik meen een christelijk leven, die tot dood viert. Dat heet de fysische dood. Manchmal wordt de himmelse vader een van zijn kinderen naar huis nemen. Wie waren daar meer van onze rechten, wanneer we aan den eerste Johannesbrief zijn? De himmelse vader wordt manchmal een ongehoorzame Gotteskind uit deze welt uitnemen, wils die na aan ihr is door zijn himmelse vader. Nu zegt hij dat we zullen nu ons himmelse vader hartje. Wat hij met ons deed, deed hij een leef. Op een waan en Christus door wie blijft met zinje, dan kan dat zo'n geven dat hij dem huis nemen wordt. Wanneer die bekeerd hast, en dan op een bloos de goede tijd west haar, hier in deze wereld, dat is de je voor, zemel. Ik had dem Heer versproken dat ik wel hier in deze wereld bloos voor dem Heer leven. Ik had dat niet immer gedaan. Ik hoop ik doe dat nu, dat heet voor dem Heer leven en aan deine. Ik moet zeggen dat de Heer zeer, zeer genedig en geduldig is je was met mij deeg de jaren. Ik ha am nu voorken je prachet, dat hij mij nu mocht genedig zijn en mijn weedog wegnemen wordt, wils ik zeer veel weedog ha, deze dag. Maar dan zei ik ook wat dat zijn welle zal je doen worden. Ik wil meestens bloos doen wat hij wil ha dat ik doen zal. Ik denk dan zo voorken aan wat de Heer door de apostel Paulus zegt, dat zijn genoeg weer genoeg voor de Paulus. En dan weet ik, dat zijn genoeg ook genoeg is voor mij, zodat ik deze programma kan voortig maken. En jo, ik wil jaren om leven blijven en gezond genoeg zijn, zodat ik dit bevoort je kan. Maar ik moet ook zeggen, dat hij mij een leren deed, en hij deed dat en leef. En ik, ik dank mijn God zo zeer, voor zijn leven en je nood. Dat ganse is een ganz andere zaak, wanneer een dat betekenen kan van God zijn inzicht. Nu Hebreeën 12 kapitel, 10 vers. Dan zij, dat heet onze eerdische voders, beleerde ons werkelijk voor een paar dag, nog eer goed te denken, om jana ons te nutzen, dat we ons zijn heiligheid kunnen aandeel hebben. Onze irdische voders deden ons manchmal vielleicht sogar een oeien en leren en schachten. Ober dag, zij deden dat voor ons nutzen. En even een leid hebben we ons zeker zinnen, en dat is dat ons himmelse voder ons en leren deed voor ons nutzen. Emma. Wanneer hij ons strofe deed, dan hebben we weten dat het goed is voor ons. En dan zullen we hem ook danken daarvoor. En zij. Hij deed dat zo dat we aandeel kunnen hebben aan zijn heiligheid. Ik zie me even zegt dat we niet kunnen een volkomen Godeskind zijn en een gemeenschap met hem Heer zijn, buiten dat door een leren wordt zijn van God. Ober een leren is zelden al van jemels een aangename ding dat ons je veld. Derkwijk is dat schwoer, wils we irdische mensen zijn. En haar zendelijke natuur, die zich jegen zo'n en leren oprechte deed. Ober water dat is immer voor ons goeds. En wanneer we dat aannemen, dan wordt dat een genatte hebben voor ons en ons zirzig het leven. 12 kapitel de 11 vers. Aan een hand schijnt ons dat strofe zekerlijk niet een vrij te zijn, ober een treurigheid. Ober aan de andere hand, geeft dat nog her voor den die door en je heeft zijn, een vredelijke vrucht van je rechtigheid. Nu, hoe zal een christ zich benemen, wanneer een leren kent? Door zijn meer de weg dat we ons beantwoorden kennen tot God, en dat een leren van ons aangeleerd wordt, in een leer zeggen, dat is niemals aangeneem tot de oude natuur. Dat is niemals een vrouwe zaak. De ervaring is dergelijk met smorten aangenomen. Ober God wel ha dat wie dat aannemen zelen, wils dat voor ons genatte is. En zij, de Heer zegt ons op een andere steed in de schrift, dat wie heilig

Jesus anna vils hei heilig es. En dat zal eine nofall zanna van zo'n enlere. En ik zei wade dat door geen weg es, wo wie als Christen tjenne volkomen zanna en ons christelijk leven, boete van door enlere, en ook manchmal strofe, es en ons leven. Peter zegt in 1. Petrus, het 4. Kapitel, de eerste 2 vers, daarom wils Christus en vlees je leden haft, mat wie ons met hem nemelige zijn, uitrechten. Dan wer en vlees lieden deed, haft die zin opgezegd, dat hij niet langer die menschen last uitleven zal, ober nog God zijn welle leven zal. Also, de hauptidee hier is dat wie zelen en heiligheid leven. En wat is heiligheid? Na heiligheid meint onze zind. Maar is dat mogelijk? Jo, zoals ik al gezegd heb, we doen alle zinden. Maar de zaak is, wat we doen met doen. Eerstens, Paulus zegt dat een van de tekens van een christelijk leven is dat we ons woorden van de zin weghouden. Ober ook, wanneer we zijn je donen, en we donen zijn je, jo, dat we dat dan voorts betjanen, wanneer je juist ons opmerkzaam maakt tot de zin. Dan tje we deem weg vrij zinnen van zin. En dat is een van de zaken dat met heiligheid te donen heeft. Dat heeft ook te donen met ons dag voor dag wandel met de Heer. Hij reed ook van de vredelijke vrucht van je rechtigheid. God zijn en leren is niet gedonen, bloos zo dat de Heer wat te donen heeft. God heeft Emma een zwak, wanneer hij ons en leren deed. Vriend, Emma. De vraag wat is, wat doe ik door met? Wat is mijn antwoord en mijn zin, wanneer de Heer mij en leren deed? Of is het gewoon strofe deed?

Dos an entlich feierweg, dot ek mi benehmen kon, en do, en ek matten betrigone van dit torede no den fafte farge. Erstens, en den fafte farge in dit kapitel sagt hij, en je ha dot vermoene verjete, dot to juntreed als te tschenge, min zeen, nam dot nicht leicht, wann de Herr die beleert, en verzorg nicht, wann hij die stroft. Dot eerste dat hij erwähnt, es dort wie so'n Enlehre verachtet jene und manchmal daune. Und dort soll nicht sinne. Dort meint dort wie dort nicht viel Wort Obacht abgebe. Wir nehmen dort nicht an aus von dem Herr. Und es steht dort wie dort annehmen aus von dem Herr, denk wie bloß so, dort alle Menschen Trouble ha und dem Herr sein Enlehre haft keine Meinung für uns. Gott seine Vermohnung zu uns als verloren. Wie jewe tschein acht ab wat Gott proeft met ans te doene. Dat is ene lei, dat wie met Gott zien en leren doene. Tweedens, hij zegt, dat wie nicht verzorgen zullen. Wat meint dat? Na dat is zo, als wann wat te ans passiert, dat trouble is, oder wie krank worden, dat wie dan zeggen, woran passiert dit to me? Wat ha ik gedone, dat die Herr mi zo schachten zal? Mensen zeggen dan gewöhnlich, dat ze dem Herr gedeint hebben. Ze ha je proeft een goed leven te vieren. Ze ha dit goots gedone, en Jan goots gedone. Waarom zal de Herr nu zo'n passeren, Lotte? En wie jammereren en gramzouje? Wat wie leven doen zullen, is nu dem Herr komen en aanvragen wat hij hem zin heeft met wat passiert. Ik weet een allerlei, en dat is dat wann wie ons jeder dag to dem Herr aangeven, dan wordt hij ons en zijn ene weg weten laten waarom dat en leren gekomen is. En wadda, wie moet er behouden dat God dat alles wat hij to ons deed en met ons deed, voor ons genaten met de eeuwigheid en zin. Er was nog één weg dat we dem Herr zijn en leren bezijnen. En dat is dat het wat is dat we bloos uithouden moeten met de tijd wat je dat weggekomen. En dan gaan we ons weg zo wieder. En laten dat en leren dat de Heer deed, voorbijgrappen. Ohne dat we de leer aannemen. Ik wens me, wann ik kan de rechte weer vinger dit klaar te maken. Dat de Heer zijn en leren, haft Emma en zwijg, vriend. En dat is onze opgave proberen uit te vinger, wat de Heer zijn zwijg is. Dat kan wel eens zijn, dat de Heer zijn zwijg is bloos. Dat hij ons reed maken deed voor wat hij nog voor ons te doen heeft, houdt mij dat te goed, wanneer ik hier een beetje wat persoonlijk het zei. Meerdere jaren terug, als ik een predje weer en natuurlijk, word ik met eenmaal krank. En dat leidt zo, als wanneer ik word met dat predje opgeven. Dat neemt meest een jaar, wat ik bedoel weer, dat ik tot hem herzaaien kan, dat ik bloos zien willen wil ha. En wanneer dat meent op hier met predje, nou jo, dan laat het zo zijn. Dan leidt de Heer mij en mijn vrouw naar een stad waar ons zien en predje weer in New York. En weet de Heer brukt dat en mijn leven mij reed te maken voor deze arbeid die ik nu doe met deze programma even radio te geven. O jo, ik kan nu goed zijn wat de Heer dan deed. Aber dann, als ik en de lag weer, moest ik mij schließlich bloos aangeven en dem Herr doen laten wat hij wil. En jo, de Herr heeft mij nu een dienst gegeven, die zeer, zeer veel geraten is, als irgend wat dat ik had kunt ha, wie ik daar gebleven, waar ik dan weer. O, God zij dank, voorziene geduld en leef. Daar is nog eind, dat de Herr hem zin heeft, wann hij ons trouble schickt, en dat is de vinger aan dat laatste poort van den elfde vers, wo hij zegt dat zijn en leren jeft een vredelijke vrucht van je rechtigheid. God wil jeren ha, dat wie in je rechtigheid wandelen zelen. Ik wil hier wat bijleien met dit en zin. Ik heb zoveel mensen getroffen, 30 jaren, die er zijn weer, dat wanneer ze zich bekeerd hadden, dan willen ze zich dem Himmel zeggen, en dat we alles dat ze weten willen. O, vriend, de Heer heeft zo zeer veel meer hem zin voor ons. Hoe zal ik aanvangen door van te reden?
De Himmel, wat ne zeye schene steeds aan jo. Ober wanneer en dat Nieuwe Testament lees, wat Paulus en andere reden van de heerlijkheid, die wie nog eenmaal zullen een aandeel aan hebben, dan moet ik toestonen dat ik dat kan begrijpen kan. Paulus zegt dat am zo weer dat al dat lieden dat we ervoeren in deze wereld, kan niet vergelijkt worden met de heerlijkheid die in ons zal je openbaard worden. Oder denk dan eenmaal aan dat heim dat Jezus nu zogar redmaken deed voor ons. Redmaken? Jo, redmaken. Dat we en Paulus, en nu neemt hij nog tijd, dat red te maken. Maar zodat we kunnen redmaken worden en dat heim te wonen, moet er manchmal lieden zijn. Dat is zoals de Bijbel zegt, dat is. Nu de twaalfde vers. Daarom heeft de medehengende hecht en maakt de geleemde knieën gelijk. Wie zullen niet zo ram wanken in een stresselijk leven, zoals zonen die loom zijn, dat heet zonen die egel ontevreden zijn en gramzooien. Zonen Christus zijn niet een goede zeichnis voor de Heer Jezus Christus. O die kunnen vergeven dat ze zeer fram zijn, maar zijn niet een zeichnis voor Jezus. Ik moet even toestonen dat ik niet goed verstonen kan wat hij meent, wanneer hij reed van je leemde knieën, je lekmaken. Meent dat dat we zo leven zullen, dat andere kunnen zijn, dat we voor hem herleven? Oder meent dat dat we je leemd zijn, en neem dat we zin en ons leven erlopen? Dat kan zijn. De nemelijke idee schijnt ook zo te zijn, en de nächste vers, de tiende, en maakt een gelijke stich van hun feit, dat de lomen niet ontzien geleid worden, en beleven dat de geheeld worden. Dit is vader zond, dat met ons zeichnis te doen heeft, is mij zo. Dat heeft ons Christen met het evangelium onvertrouwd, en wie zullen zo leven dat anderen worden zijn dat het christelijke leven wertvol weer. Maar wanneer we egel ontevreden zijn, en te andere mensen gramzooien, hoe zwaar een dat heeft, dan wordt er niet veel wat voor een janker zijn en zonen die niet bekeerd zijn. De Bijbel zegt dat we Christen dat licht voor de wereld zijn, en we zullen ons licht niet in een bed of in een arme leien. 14. Vers. Streef de vrede met alle mensen na, ook heiligheid, dan ohne dat wordt geen mens dem Herr zijn. Dit is waar zo'n vers dat zeer kan verdreid worden en in je brukken des vers om te zeggen dat we streven moeten in dit leven om zeligheid te creëren. Maar dat is niet wat het zegt. We moeten dit met andere schriftsteden taup bechecken. Maar eerst, dat eerste poort, dat we de vrede met alle mensen nog streven zullen. Paulus zegt ook op een andere sted, dat wat ons tot belangt, zullen we in vrede leven met alle mensen. En dat is dan bijzonder zo met Christen. Dat is manchmal gezegd worden, dat geen mensen zo jachten kennen als tjoeke mensen. Dat zal niet zo zijn. We zullen vredelijke mensen zijn. En dan is door de heiligheid. We weten zeer goed dat we geen heiligheid verbrengen kennen en onszelf. Onze heiligheid komt van de Heer Jezus Christus. En wanneer we de heiligheid gekregen hebben van hem, dan zullen we dat nog volgen. Nofolje is eindelijk een beter woord als streven. We zullen heiligheid even en ons leven als Christen. 15. Vers. En zeit dan nou dat China God zijn genoot verziemt, dat niet een wartel van betenis op was en trouble heeft, en daardoor veel veranreinigd worden. God zijn genoot is te hebben voor allem en irgendwem. Hij heeft genoeg genood voor allen, alle wegen. Maar we moeten de genood waarnemen. En dit is bijzonder zo, wanneer het met trouble in ons leven te doen heeft. Jeder Christ wat trouble heeft in dit leven, God wordt in iedereen aanleren. God heeft gezegd dat zijn genood toereikt voor allen.
Also, ein don't wort an min lever an antjamt, wort mi bejegne wort, de genod as dort to habe. Oberwader, ek mat no dem Herr komme, an de nehme, an he wort ed an ek jewe. Ek weet van wort ek red. An wort passiert, wann wie de genod nicht wahrnehme? Na, dann wort o ne wartel van betternis, abwosse, an ans lever. Jo, wie wore better zenne jegen Gott an mensche. He redt hier dan ook van Esau, en dat je boodsreicht. Wij kwamen dat met de lot over dat nächste mal, wie is mijn titel vandaag is am. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser Tom Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Oosterbij, de Ulamon en de hond, langsam de grote trap, naar de ingangs der hoogkoene duiden, op eenmaal hoop de hingerend in de opvoort, in een blijvend auto hield aan. De hingere der wordt vets opgemaakt, in een achtjarige jong met rode hoer, in vele sommersprossen sprong vets uit dem auto ruit. Thomas, du, kijk mal, Struppi, seht de Baron te zien im hond. Grootvoeder, Struppi, rup Tom. En daar rand ook al aan de hond. En kieën in zijn oren vlogen einfach nog heen. En leed de grote poot op de schulle van Tom. Oh, wat weet dat voor een vrijheid zich waarder te zijn.

Ik vreden radio in de korte haan. Er op je vreden radio te haan. En mijn voeda, wat we voeren deden, hebben we ook gezegd dat we moeten ons een jongensvoet met haan. We hebben veel gezongen in geweest. Beter zelfs zijn als andere zingen loon. En dat heeft ons veel geholpen. Ik wil die ook moeten spreken, vielleicht zegt je ook de kostkost zijn. Over zingen als gezond. Ik denk eens een mooi, ik vind mijn zomers roblig in mijn onze karper dat je schreef bij dus. En ik vond om te zingen. Mijn karper zei, nee, maar ik zong plus. Ik wil dat niet gewoon sterk, dan zong mijn karper al maar. Leider zingen als gezond. En dat is de dingen wat we uitvinden. Wat helpt ons als familie eeuwig te komen naar deze schwere tijd? Nou, ik wil niet moeten spreken. Wel, we dat nooit tracht, wel we dat niet. Wel, eerst nemen dat we tien jaar gaan als Gottes Goof. Dat we een voerder gaan als ook Gottes Goof. God merkt den man eerst. Dan merkt hij voor u. En de man is verantwoordelijk. De voerder is verantwoordelijk. Dat we onze kinderen opgetragen in de Furcht zum Herrn. We hebben nog stond van gebeden. Ons Vader im Himmel, ik dank die voor jeder Vader. Herr, dat is een Vader, der zich schwach fällt, schuldig fällt, wie Dinge, die ich tun darf. Ik bid voor je van. Je hebt een Mut, fresh anzufahren. En niet blot even te drehen en de kinderen op te draaien. Herr, wanneer we vergeving vullen, ik bid dat u vergeven wordt, en dan wordt kroffje, en wie worden vergeven? Dat wie worden ons aanstellen voor deze zuwassen, wie zijn we zo. Nu weet ik, wat God is zeggen, God is nu beter schoon, wat die waarde kan. Help ons in de kinderen op te draaien, verdienen hier, om Jezus willen.

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En mijn laatste boodschap beschäftigt ik mij met de schuldfrau. We beten te onsem himmlischen Vader, dat hij ons onze Schulden so vergeven mocht, als wie die Jere vergeven, wat sie an ons versündigt hebben. Daar hebben we het Jezus zien wie die seine, wel onze ene vergeving davon afhängt, of wie ook zelfs van harte vergeeft hebben. Vandaar wel wie ons aan een ander bed uit dem Vater unser wanden. Dat jet nu aan de bewaring voor dat beise en voor verzetjungen. Nur dat Leid, Jesus nimmt noch Sünder an, weil wie top dat ganze Vater unser uit Matthäus Kapitel saß, de Verse 9, der 13, war der top lese. Wie waren nur dat Leid dan top Matthäus Kapitel saß, de Verse 9, der 13 lese. Yeah.

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 707. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 707.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en ek brood van Sleven van deel, as uit Markus 5, 18, but 19, hoe dit zegt. Als Jezus en de lam nensteeg, praag het demon, die van de beise jeste bezeten gebaast weer, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet touw, aber seht, hij zal naar huis naar zijn familie gaan en aan vertalen, wo de haar met arm metleid had en wat hij arm en zijn genood van een grooten gevallen gedonen had. Wat de gehelde man Jezus hier vroeg jet gauw te verstaan. Na zoveel jaren lieden had Jezus aan zijn leven teruggegeefd en met een hart vol lijf en dankbaarheid voelde hij zich zeer nu aan Jezus. Hij had nu natuurlijk een verlangen Jezus te volgen en een van zijn jongen te zijn. Dat is wat meermaal passiert als Jezus wem gehuild of geraad had. Als hij den blinde Bartimeus gehuild had, geef hij hem de vrijheid om nu volgen. Over deze man, die bezeten gewaast weer, geef hij niet zo'n gelegenheid. Deze man geef hij een opgave of een arbeid. Te arm zegt hij, ga naar dien huis, naar dien familie en vertel aan wat de haar met die medelijd had en wat hij die en zijn genood voor een grote gevallen gedaan heeft. De gehuilde man is gehoorzaam. Dat schep verlaat en Jezus draait weg. De man blijft alleen aan de kant meer stonen. Hij is niet meer een miserabele man. Nu wordt hij allem gaan vertellen wat de haar voor hem gedaan heeft. En mijn gedanken stel ik mij een beeld voor, dat ganz aan de buitere kant staat, staat een eenzame huis, een zeer eenzame huis, vol truur en jammer. De kinderen zijn groot van een schone huis gekomen in Hielen. De mama vraagt dan hoe wein ze Hielen, en met de tijd kreeg ze dat uit aan de ruut. Ze zeiden, de andere kinderen zijn allemaal zo gorstig te ons, keiner wil met ons spelen, en ze zeiden allemaal zo'n schlechte dingen over onze vader. Wat zal de arme mama zijn? Dat is zo, dat de vader voor de ganze jaren een bader is, zob schij zich met zo'n man verbungen zijn. Krijg dan, klopt wie aan de deur. Wie kan dat zijn? Ze merkte der zacheltjes op. Is dat een gespanst? Door ver er staat er man. Hij heeft haar een grote drek in schrik. Mijn lieve vrouw, ik zie je heilt. Jezus heeft mij geraad. Ik zie je zond. De haar heeft alle bij zijn juiste ruit gedreven. Dit wie op een grote vrede. Je rood ver her wie alles zo treurig en nu zo'n grote vrede. Zo aan verhaafs, ze had van zo'n kleine oning gehad. De kinderen waren ook entschieden rondom gekomen zijn en waren hem zeker ook alle hun wild en grote drek geven. Nu fangt hij aan alles wat aan passiert is te vertalen. Hij vertelt aan wat hij ervoren heeft en wou zich dat alle ram nemen. Den tijd even deed hij de nomen Jezus loven en danken. Ze zaten alle taub en horchen met wonden op wat hij aan vertelt. Alle taub danken ze dem Herrn voor alles wat hij voor ihren vader gedaan heeft en daardoor ook voor ihre ganze familie. Dat is wo zich dat in zo'n heime hielt, wo da Menschen zijn die zijn heilung ervoren hebben en nu God zijn kinder zijn. Als jun huis vol vrede en dankbaarheid voor wat hij voor jun familie gedaan heeft,

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Dos an endlich feier weg, dort ek mi benehme kon, en do, en ek matten betrigone van dit to rede no den fafter farsch. Erstens, en den fafter farsch in dit kapitel sagt hei, en je ha dort vermone verjete, dort to junt red aus to tschinge, min sehn, nem dort nicht leicht, wann de Herr die beliert, en verzorg nich, wann he die stroft. Dort erste, dort hei erwähnt, es dort wie so'n Enlehre verachte tjenne, en manchmal daune. En dort soll nicht sinne. Dort meint dort wie dort nicht viel Wort obacht abgebe. Wie nehme dort nicht an, aus von dem Herr. En es steht dort wie dort annehme aus von dem Herr, denk wie bloß so, dort alle Menschen Trouble ha, en dem Herr sin Enlehre haft keine Meinung für uns. Gott seine Vermohnung zu uns als verloren. Wie jewe tjen acht op wat God proeft met ons te donen. Dat is ene lei dat wie met God zien en leren donen. Tweedens, hij zegt dat wie niet verzorgen zullen. Wat meent dat? Nou, dat is zo als wann wat te ons passiert, dat trouble is, oder wie krank worden, dat wie dan zeggen, waarom passiert dit te mij? Wat heb ik gedaan dat die Heer mij zo schachten zal? Mensen zeggen dan je weinig, dat ze dem Herr gedeint hebben. Ze hebben geproefd een goed leven te vieren. Ze hebben dit goeds gedaan en Jan goeds gedaan. Waarom zal de Herr nu zo'n passeren, Lotte? En wie jammereren en gramzouje? Wat wie leven doen zullen, is naar dem Herr komen en aanvragen wat hij hem zin heeft met wat passiert. Ik weet een allerlei, en dat is dat wann wie ons iedere dag to dem Herr aangeven, dan wordt hij ons en zijn ene weg weten laten waarom dat en leren gekomen is. En wader, we moeten behouden dat God dat alles wat hij to ons deed en met ons deed, voor ons genaten met de eeuwigheid hem zijn. Er was nog één weg dat we dem Herr zijn en leren bezijnen. En dat is dat het wat is dat we bloos uitholen moeten met de tijd wat je dat weggekomen. En dan gaan we ons weg zo wieder en laten dat en leren dat de Heer deed, voorbijgrappen, ohne dat we de leer aannemen. Ik wens me van ik kon de rechte weer vinger dit klaar te maken, dat de Heer zijn en leren heeft emmer en zwijg, vriend, en dat is onze opgave proberen uit te vinger wat de Heer zijn zwijg is. Dat kan wel eens zijn, dat de Heer zijn zwijg is bloos, dat hij ons redmaken deed voor wat hij nog voor ons te doen heeft, houdt mij dat te goed, wanneer ik hier een beetje wat persoonlijk het zei. Meere jaren terug, als ik een predje weer en natuurlijk, word ik met eenmaal krank. En dat leidt zo, als wanneer ik word moeten dat predje opgeven. Dat neemt meest een jaar, wat ik bedoel weer, dat ik tot hem herzaaien kan, dat ik bloos zien willen wil ha. En wann dort meint ab hier mit Predje, na jo, dann lot het so zenne. Dann leid de Herr mir en mine Frau nun steht, wo ans sehen en Predje wir en natuurk. En weets de Herr brukt dort en mein Leven, mir reid te maken voor deze arbeid, die ik nu doe, met deze programma even radio te geven. O jo.

Ek kan nu Gud sena, wat de Herr dan deed. Aber dan, als ek aan de lag weer, moest ek mij schließlich bloos handgeven en dem Herr doen een lotte wat hij wil. En jo, de Herr heeft mij nu een dienst gegeven, die zeer, zeer veel geraten is, als irgend wat dat ek had kunt ha, wie ek daar gebleven, wo ek dan weer. O, Gott sei Dank, für seine Geduld und Leib. Da ist noch eint, dort die Herr im Sinn haft, wann er ans Trubel schickt, und dort ist der Finger an dort letzte Port von den Alf der Farsch, wo er sagt, dass sein Anlehrer jäft ne friedliche Frucht von Gerechtigkeit. Gott will jeden ha, dort wie an Gerechtigkeit wandle Seele. Ich will hier wat beleihen mit dit im Sinn. Ik heb zoveel mensen getroffen, 30 jaren, die er zijn weer, dat wanneer ze zich bekeerd hadden, dan willen ze zich dem hemel zeggen, en dat weer alles dat ze weten willen. O, bevriend, de Heer heeft zo zeer veel meer in zijn voor ons. Hoe zal ik aanvangen door van te reden? De hemel wordt een zeer schöne stad zijn, jo. O, wanneer ik in dat Nieuwe Testament lees, wat Paulus en andere reden van de heerlijkheid, die wie nog eenmaal zullen een aandeel aan hebben, dan moet ik toestonen dat ik dat kan begrijpen kan. Paulus zegt dat aan zoveel dat al dat lieden dat we ervoeren in deze wereld, kan niet vergelijkt worden met de heerlijkheid die in ons zal je op een woord worden. Oder denk dan eenmaal aan dat heim, dat Jezus nu zogar redmaken deed voor ons. Redmaken? Jo, redmaken. Dat weer in Paulus, en nu neemt hij nog tijd, dat red te maken. Maar zo dat we kunnen redmaakt worden en dat heim te wonen, moet er manchmal lieden zijn. Dat is zoals de Bijbel zegt, dat is. Nu de 12e vers. Daarom heeft hij mij de Hang na hecht, en maak de geleemde knieën gelijk. Wie zullen niet zo ram wanken in een stressige leven, zoals zonen die loom zijn, dat heet zonen die egel antevreed zijn en gramzooien. Zonen Christus zijn niet een goede zeichnis voor de Heer Jezus Christus. O, die kunnen vergeven dat ze zeer fram zijn, maar zijn niet een zeichnis voor Jezus. Ik moet even toestonen, dat ik niet goed verstaan kan wat hij meent, wanneer hij reed van je leemde knieën gelijk maken. Meent dat dat we zo leven zullen, dat andere kennen zijn, dat we voor hem Heer leven? Oder meent dat dat we je leemd zijn, en neem dat we zin en ons leven erlopen? Dat kan zijn. De namelijke idee schijnt ook zo te zijn, en de nächste vers, 13e, en maakt een gelijke stich voor hun feit dat de lomen niet ontzien geleid worden, en beleven dat de geheeld worden. Dit is vader zoont dat met ons zeichnis te doen heeft, is mij zo. Dat heeft ons Christen met dat evangelium onvertrouwd, en wie zullen zo leven dat anderen worden zijn dat het christelijke leven wertvol weer. Maar wanneer we egel ontevreden zijn, en te andere mensen gramzooien, hoe schwaar een dat haft, dan wordt er niet veel wat voor een janker zijn en zonen die niet bekeerd zijn. De Bijbel zegt dat we Christen dat licht voor de wereld zijn, en we zullen ons licht niet onder een bed of onder een arme leien. 14e vers. Streef de vrede met alle mensen na, ook heiligheid, dan ohne dat wordt geen mens dem Herr seine. Dit is waar de zo'n vers dat zeer kan verdreid worden en in je brukken des vers om te zeggen dat we streven moeten in dit leven om zeligheid te creëren. Maar dat is niet wat het zegt. We moeten dit met andere schriftsteden taup bechecken. Maar eerst, dat eerste poort, dat we de vrede met alle mensen nog streven zullen. Paulus zegt ook op een andere stede dat wat ons tot belangt, zullen we in vrede leven met alle mensen. En dat is dan besonders zo met Christen. Dat is manchmal gezegd worden, dat geen mensen zo jachten
känna oss tjocka människa. Det såg ni så zanna. Vi ser fredliga människa zanna. Och annars var det helighet. Vi vet att säga gott, dat vi tjena helighet förbringa tjena en anselst. Anse helighet kämt från dem är Jesus Kristus. Och vann vi de helighet i träga ha från arm, dan ser vi dort nå följa. Nå följa är egentligen bättre vårt als streven. Vi zullen heiligheid even en ons leven als Christen. 15e vers. En zeit dan nou dat China gaat zien in je nood verziemd, dat niet een wartel van betenis op was en trouble heeft, en daardoor veel veranreinigd worden. Gaat zien in je nood als te hebben voor allem en irgendwem. Hij heeft genoeg je nood voor allem, alle wegen. Aber wie matte de genood wahrnehmen. Und das ist besonders so, wenn es mit Trouble in ans Leben zu tun hat. Jeder Christ, wo Trouble hat in das Leben, Gott wird in jedem anlehren. Gott hat gesagt, dass seine genood zurecht für allem. Also, ein Don't, wort an mein Leben an entkämmt, wort mir bejegnen wort, de genood ist dort zu haben. Aber warte, ich mag nur dem Herr kommen und den nehmen. En hij wordt het aan het geven. Ik weet van wat ik red. En wat passiert, wanneer we de genoot niet waarnemen? Nou, dan wordt er een wartel van betternis opwassen in ons leven. Jo, we worden beter zijn tegen God en mensen. Hij redt hier dan ook van Esau en dat je geboortsrecht. Ik word het met de lood over het volgende keer. Wees mijn titel vandaag is aan. God is zegen, mijn vrienden.

0: Wist hem niet geluisterd dat hij haast had.
1: Die moet zijn maar bij zijn.
0: Ja.
1: Dat is zaag. Wie wel de paaste, wie wel zaag fijn doen. En verken ze leeg is meelig en ze veel is meelig.
0: Ja.
1: Dat het verzaalst, hè.
0: Ja, that's right. Ja, voor nu hebben we een beetje een schwaar tijd gehad podcast voor recording.
1: Ja, ik heb een beetje wat mank. Ja. Maar ik heb dat helpt. Laat ons in de comments weten wie gleich naar wanneer je aanschrijven. Je komt niet helemaal nu antreden schrijven. Maar... It's nice.
0: Yeah.
1: Und die Gideon sein. Und wenn ihr dort similar yet, dann lud ans Weiten. Fall wir uns nicht ganz allein mit dem.
0: Yeah, that's right. Alright, dann war next one.
1: Ja. Und dort wieder Blüterstern.
0: Die kann uns fangen auf YouTube oder wo immer ihr eine Podcast kriegen.

0: De klok is zas met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco daipan gottin hut! Ho, ho, ho!
2: Welcome to our Bible study program. Nam dine Bibel en fing emel zals eet, we gout de har as.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wordt Paulus ons leren dat het niet is over Christus in mij.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

En mijn laatste boodschap beschäftigde ik mij met de schuldfrouw. We beden te onze himmlischen Vader, dat hij ons onze schulden zo vergeven mocht, als wie die jere vergeven, wat ze aan ons verzindigd hebben. Daar hebben we uit Jezus zien wie het zijn, waar onze ene vergeving daarvan afhängt, of we ook zelfs van harte vergeefd hebben. Vandaar wel we ons aan een ander bed uit de Vater onze wanden. Dat jet nu aan de bewaring voor dat beise en voor verzekeringen. Nur dat Leid, Jesus nimmt noch Sinn da an, weil wie top dat ganze Vater unser uit Matthäus Kapitel saß, de Farge nähen, der Strettien, war der top lese. Wie waren nur dat Leid dann top Matthäus Kapitel saß, de Farge nähen, der Strettien lese. Yeah.

onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 707. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 707.